教えて。じゃあ教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教えて。教